Chaeler trata ook te zeggen als je pa was. Mama niet te gaan lopen. Oké, loja. Paro chala geen achtimbaan, changat. Ga lopen, kelaag, oh, timbaan. Kelaag, wam, timbaan.